0: Meisterdijs. Pas op, Meisterdijs.
1: Bok?
0: Goedenavond. Wij zijn de Graaf Drakely.
1: Entschuldigung, wie is het, bitte?
0: Graaf Drakely. Kennst du mij niet?
1: Nee, wat is dan?
0: Ah ja, ik zou de mogen vragen. Zijn eis richtig informiert, dat er bij eigen huisstikker drie vrouwen waren han.
1: Ja, voor wat?
0: Ah ja, daar weet ik niet voor wat man niet de moment is. Voor dat we niet endemol zo hezelen dat man acht bijkomt. Ik had bij allen drie geloofd. En bij allen drie han er gitter voor aan de venster. En ik sta aan ihnen bij iets. Voor mij is dat een neidigheid. Dat is een knastigheid. Dat is een misgunning, wo nur is voor dat andere leid niet zullen han. Ik heb mijn ganz leven niet veel gehad. Aber dat bissie wo ich hat, da han ich immer gern, wenn immer so etwas, da han ich immer gern gehen. Und dat man a Stecker drei Fraleit im Haus hat. Und dat man dann nicht einmal Mats ist für der wenig Ende so hieße Leben, dat lo auch öffentlich ein Zugang ist. Und dat sah ich ehrlich, dann ist dat für mich nicht wie Hundsnickeligkeit. Guten Abend.